0: Oheba, metie, metie se kusie.
1: Uchiti se die.
0: Me bisao, metie hey, metie ese kusie.
1: Debbie.
0: Kevin Taylor se metie se kusie. Ama se siya me mago skua. Ya se u papa ti se kusie. Adia Kevin Taylor adia ya menono. Uti mi di me matem, se metie se kusie. Mimi titi se kusie. Kevin Taylor me tuwa me cheno me kachira.
1: Nezana me mino se akeetia. Nezana me refi akeetia be kusie.
0: Kevin Taylor 4 times inti akeetia nuho. Ene kusie nuzo. Asa beka.